0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

serieus een kans te hebben? Wil je wedden dat ze mij niet eens voorbij zag lopen? Zie geen probleem bij solutional. Ben ik smart verliefd op delusional. Ik wil niks geks doen, maar ik doe het al. Ik denk niet meer na, want mijn hoofd zit vol. Je

kijken van boven op ons neer. Dus, los het volk.

0: niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen. Maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staking...

0: in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden, voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met

0: onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Volkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie. Juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant

0: Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

kon dikwijls vriendelijk praten en gaf me dan steeds nieuwe hoop. Toch had ik al gauw in de gaten, je praten was

Ik wil in de toekomst weer vrij zijn. Aan mij zijn jouw woorden verspild. Misschien zal je zelfs dan weer blij zijn. Je krijgt nu beslist wat je wilt.

0: De hits van toen. De hits van toen en nu.
1: En nu.
0: En nu. RTV Slos.
1: RTV Slos.
2: This generation rules the nation with fresh.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
3: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
2: De hoop om nog levenden onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofuitstoot.

0: 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Ja, ja. Zo, mensen. Het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja. Lief klein...

Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

Neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja.

0: 105.4 FM.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
2: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
4: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
2: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kan.

0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen, zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties...

0: en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Ver, moet eens kijken.
4: Ze maken geen ruzie.
5: Wat gaan we vieren?
6: And now for something completely different.
7: Is dat zo
8: bedoeld? Het is tijd voor... Geert en Marieke, we gaan beginnen.
9: Was ik zo aan toe?
10: Anders wij wel.
11: Het is zomer. Het is zomer.
12: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: Is dat zomer of is dat geen zomer?
1: Nou, zeker.
0: Billy Stewart hoorde u en Summertime, de zogenaamde single-uitvoering. Want die duurt maar 2 minuten 40. De originele is volgens mij iets van 5 minuten. Of zo.
1: Oh ja, nou dit is prima.
0: Dit is wel genoeg natuurlijk.
1: Zomer, je kan het beter tropisch noemen.
0: Eigenlijk wel, ja. Gewoon, het is gewoon tropisch.
1: Mijn jou? Hemel.
0: Ja?
1: Nou ja, het is toch lekker warm. Of niet dan?
0: Gistermorgen stond ik op in de kamer, was het nog 27 graden. Ik belde met mijn zus, die zit in Griekenland, daar was het ook 27 graden.
1: Ja, ja, toch iets anders dan, denk ik, dan hier. Maar,
0: ja, denk het wel, ja.
1: Oh, mijn hemel. Ja, nou, ja, eigenlijk mogen we niet klagen, maar dit is me toch wel een beetje te warm, hoor.
0: Het was de warmste weekend. Dag was het van de week ooit gemeten, op 24.06, lees ik hier. Het was de warmste nacht ooit gemeten, op diezelfde 24 juni. Ja. De langste hittegolf ooit in Nederland.
1: We hebben alle records verbroken.
0: En het feest op SV.
1: Ja. Nou, zeker. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal van ons van dit weekend. Het nieuws van ons, hè. Want ja, dat leeft natuurlijk al de hele week. En het is van de afgelopen donderdag gestart. Hebben we samen de heel Eesveen Bakt gepresenteerd. Was hartstikke gezellig.
0: Geert en Marieke op locatie voor het eerst.
1: Ondanks dat het 34 graden was, hebben we toch nog mensen een taart gebakken. En hebben we met z'n allen lekker geproefd. Het was hartstikke gezellig. Nou, en daarna is het feest gewoon losgebakken.

0: tussen. Juist. En ondanks de hitte mag ik toch wel zeggen dat het nog steeds wel een gezellig en geslaagd feest is geweest.
1: Tot nu toe niks mis.
0: Nee.
1: Weerbericht dan in het kort. Vandaag zondag regelmatig zon. Temperatuur zakt iets. 29 graden. Maar ja, er komt wat onweer bij en zo en al die dingen.
0: Nou, ik hoop het.
1: Maandag droog, zon en dan 23 graden. Kortom, nou, zo het hoort.
0: Ja, lekker. We zijn er ook wel eventjes aan toe aan 23 graden.
1: Lekker wel, ja.
0: Nou goed, maar bij je zomerse temperaturen hoort gezellig en leuke muziek. Dus
1: dat was ook wel een beetje jouw week, die warmte en al die...
0: Ja, zeker. Ja, het was wel mijn week. Ja. Ook op het werk natuurlijk veel mee met de warmte te maken gehad.
1: Houden mensen zich een klein beetje aan het warmte?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Moet ik wel toegeven dat mensen zich daar wel redelijk... Ja, we hadden wel een paar mensen die dachten... ik ga lekker fietsen door Kalenberg met 40 graden op leeftijd. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, de meeste mensen houden zich aan de regels.
1: Het helpt toch al, die waarschuwing.
0: Zeker.
1: Rock en roll dan maar met die warmte.
0: Ja, dat hoort erbij.

0: Sorry, de Mona Lisa Twin.
1: Ik kwam ik toevallig tegen op Spotify. En dan klik je daarop en dan krijg je alleen maar muziek van die tweeling. Allemaal aardige rock en roll muziek. Het wordt toch weer eens een keer weer tijd dat in Steenwijk weer wat rock en roll op de markt komt.
2: Dat lampje dat is al een tijdje aan het spoken. Ik weet niet wie dat is, maar dan gaat hier een lampje aan en uit al de hele
1: gewoon,
2: tijd.
1: Het is gewoon, hoe noem je dat, een bureaulamp. Maar
2: ja, nou die is, dat heeft ze tijd gehad, denk ik.
1: Op een of andere manier heeft het er geen zin aan.
2: Nee, nou ja, maakt ook helemaal niet uit. We gaan gewoon lekker verder. Hey, vandaag, als je nou heel erg liefhebber bent van boeken en muziek.
1: Ja, muziek, ja.
2: Ja, dan kun je vandaag je hart ophalen tijdens de boeken- en platenmarkt in Steenwijk.
1: Parasolletje mee?
2: Ja, die zou ik wel meenemen.
1: Wat anders
2: want het is
1: maken,
2: op de markt. Ja, en de hele markt staat vol met kramen, leesvoer en vinyl.
1: En een dichte tas voor je vinyl, want anders dan heb je chipsbakjes.
2: Ja, dat is ook niet handig. Nee, inderdaad. Dus, maar vanaf 11 uur vanochtend tot 5 uur vanmiddag kan er gestruind en gesnuffeld worden tussen al het moois dat op de markt te zien is. En dat zijn meer dan 40 kramen. Dus het is best wel uniek, denk ik. Ben je nou op zoek naar verborgen parels? Naast de romans, kinderboeken, hobbyboeken, wetenschaps- en geschiedenisboeken worden er nu ook LP's en singles aangeboden. Nou, dat is natuurlijk een hartstikke populaire uitbreiding. En ik denk dat dat heel veel extra belangstellenden oplevert. Wat denk jij?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, want het is weer helemaal in dat vinyl. We hadden een lokale artiest hier op het feest van de ESV, Edwin Bos. Ik heb ook singles gemaakt. Oh ja, ja, die komt in Grun.
2: Oh, ja.
1: Hij zingt trouwens, het is net Henk Wijngaard als hij je ogen dicht doet. Maar alle singles uitverkocht.
2: Ja, dat
1: zo goed gaat dat onder de piraten, maar ook overal. Maar iedereen spaart tegenwoordig weer gewoon vinyl.
2: Prachtig.
1: En ik heb er zelfs een klok van vorige week gekregen. En
2: hij hangt.
1: Mooi,
2: ja, wat goed zeg. Jawel. Hij heeft een mooi plekje gekregen, zie ik. Nou, hartstikke goed. Ben je nou niet zo van de boeken en de vinyl, maar hou je wel heel erg van shoppen? Dan moet je ook gewoon vanmiddag naar Steenwijk gaan. Want vanaf 1 uur zijn alle winkels ook nog eens geopend.
1: Nou. En dan ook nog eens een keer, volgens mij met een extra bon. Of was dat ook nog een iets?
2: Is dat ook nog vandaag?
1: Nee, nou,
2: dat was denk ik de andere keer. Maar dat had meer met Vaderdag te maken, volgens mij. Maar de winkels zijn wel open, dus ja, heb je vanmiddag niks te doen.
1: Hoe is het met je DNA?
2: Met mijn DNA? Ja. Nou, ik hoop wel goed, ja.
3: Andrea Bocelli en David Guetta. DNA is more than a game.

0: wat een bijzondere uitvoering.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Die komt volgens mij het vaderlandse hitwezen wel in. Maar ja. Ik zeg dat wel eens vaker en dan gebeurt het niet. Want we draaien nog wel eens vaker wat hier wat nieuw is. En wat het dan net niet haalt. Maar ik vind hem wel aardig. André Bocelli en David Guetta.
0: Hartstikke mooi. Hey, jij houdt toch wel van een biertje?
1: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ja. Maar ik ben tegenwoordig wel behoorlijk van de 0.0. Want dat
0: en dat
1: smaakt,
0: valt goed, hè?
1: Dat smaakt veel beter. En ik was van de week even bij iemand die had een verjaardag met behoorlijk veel visite.
0: Ja.
1: Hij zegt, Jeert, volgende keer zegt hij, haal ik meer 0.0 dan gewoon bier. Want,
0: dat is veel meer... Je hebt ook heel veel soorten, denk ik, de laatste tijd. En
1: het
0: proeft,
1: smaakt ook veel. De tijd van Buckle Lull is geweest.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, als je nou nog denkt van, nou, ik wil eigenlijk ook nog wel een biertje met alcohol, dan moet je even deze datum noteren. Want op 11 juli, organiseert de Kuinderse Activiteitenstichting tussen 3:00 's middags en 9:00 's avonds een bierfestival in het Kuinderbos.
1: Heer, in het bos.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja.
0: Bij de Burcht van Kuinderen. En het is een onderdeel van de crowdfundingsactie voor het grote plan om de Burcht van Kuinderen te visualiseren voor bewoners en toeristen in het gebied.
1: Oké. Okay.
0: Tijdens dit gezellige evenement zullen kleine lokale brouwers minimaal 4 van hun beste en lekkerste bieren meenemen.
1: Dat is nog eens een goed idee. Bier voor het goede doel.
0: Ja, leuk hè? Heel veel verschillende bierbrouwers die staan op de lijst. Nou, het zijn er heel wat. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want dan zit ik hier morgen nog. Maar ik denk, ja, schrijf je datum maar in de agenda. En kom lekker een biertje nemen in het Kuinderse Bos op 11 juli.
1: Het is er in ieder geval wel weer voor natuurlijk. Ik heb een zomerse plaat. Maar ik was van de week, luisterde ik naar de collega's van 538. Mag ik dat zeggen zo?
0: Ja, tuurlijk.
1: En die hadden toch wel iets heel leuks in elkaar gemaakt. Heb je dat nog gehoord, dit? Luister.
0: Wat ik jou heb gestuurd.
1: Ja, dat had je mij gestuurd. Ja. Ik zeg wel dit, maar ik bedoel eigenlijk...

0: zwoele zomernacht. En alhoewel zwoel.
1: Ja, plak. Plak, ja.
0: Maar het is wel de zomerhit Rutger van Barneveld.

0: Hij was er helemaal stil van, die Rutger van Barneveld, hoorde ik in een of ander interview. Want ja, die had al een paar van die kleine hitjes natuurlijk als lokale artiest. En dan plotseling wordt dit gedraaid, landelijk.
1: Ja.
0: En het is volgens mij verkozen tot de zomerhit van 2026. Zwoele zomernachten. Nou,
1: nou,
0: hij
1: prachtig,
0: hij heeft gelijk gekregen.
1: Ja, hij heeft een drukke zomer.
0: Tijd voor vinyl.
1: Ja, we gaan naar Engeland. Want dit was eigenlijk voornamelijk een tophit in Engeland. We gaan naar 1975. En dan heb ik het over de band Tipi Kelly Tropical.
0: Juist.
1: En die hebben een eendagsvlieghit uitgemaakt, Barbados.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat zegt mij niks, maar er staat eronder. In 1999 bereikte een bewerkte versie van het nummer, omgedoopt tot We're Going to Ibiza van de Fanga Boys.
0: Ja,
1: ja, hey, dat zegt mij natuurlijk wel wat. Ja. Dat is nog steeds een hit eigenlijk. Dus ik ben wel heel benieuwd naar deze uitvoering.
0: Maar je zei een bescheiden hitje, hij stond toch...
1: Nee, in Engeland heeft hij 5 weken lang op nummer 1 gestaan.
0: Hier... 10e plaats in de top 40.
1: Ja, dus het is wel best wel een hit geweest, hoor. Ja. Zeker weten. Dus hartstikke gezellig. En we gaan luisteren.
2: In de muziek zit de herinnering aan de tijd van toen. Dit zijn de mooiste gouden ouwe bij Tjeerd en Marieke.
3: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the airport.

0: meer nodig naar Barbados, hè?
1: Nee hoor.
0: Hoeven we niet te doen.
1: Nee, zeker niet.
0: Welkom bij dezelfde van Radio Centraal en natuurlijk die van RTV Vlog. En wie weet misschien binnenkort ook wel van nog een ander radiostation.
1: Oh.
0: Er zijn onderhandelingen.
1: Maar oh jeetje, we worden steeds groter.
0: Ja.
1: Jemen.
0: We vinden ons wel overal een klein beetje dat we wat wilde muziek draaien. Voor wat betreft het weerbericht, we zouden bijna dit... Ik heb er nog een leuke jingle van een ander radiostation.
1: Ja.
2: Hawaii Hit FM weerbericht.
1: Dat klopt al aardig, hè? Ja.
0: Hawaii hitte.
1: Ja.
0: Goedemorgen voor wat betreft het weerbericht. En ik zeg het er maar vast bij, het wordt een heel stuk beter.
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
1: Ja, qua verkoeling bedoel je dan?
0: Ja, ja, natuurlijk bedoel ik qua verkoeling, ja. Vandaag zondag regelmatig zon, maar er is bewolking. En daar zijn wij al blij mee, zolang er geen onweer uitkomt natuurlijk. Met een matige wind uit westelijke richtingen wordt het gemiddeld een graad of 29. Later wordt de kans op regen en onweer dan toch weer iets groter. Maandag en dinsdag lijkt het droog te blijven met geregeld zon. Temperatuur voor de tijd van het jaar vrij normaal, 22, 24 graden. En die temperatuur, ja, die houden wij een klein beetje woensdag ook een graad of 23. Ja, dat is het wel zo ongeveer. Toen had ik een aardige dialectplaat uitgezocht voor zo, maar ik ga hem verhuizen.
1: Gooi ik weer roet in het eten?
0: Nee, helemaal niet. Wat had ik uitgezocht? Niks is meer weer dan Van Dijgen van Daniel Loos.
1: Ja.
0: Maar jij was op het feest van Isveen.
1: Ja, ik was op het feest van Isveen.
0: Daar stond een piraat.
1: Ja, en nou ben ik eigenlijk helemaal niet zo van de piratenmuziek.
0: De grijze geit.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niks. Maar ze begonnen hun sessie met wel een heel leuk liedje, wat ik gelijk herkende, maar wat we eigenlijk bijna nooit draaien van deze band.
0: Maar was het wel leuk, die piraten?
1: Ik weet het niet. Ik ben eigenlijk daarna weggegaan. Maar ik denk zeker dat het wel leuk was. Want het is natuurlijk hele herkenbare muziek voor heel veel mensen hier uit het dorp. Maar ze begonnen hun sessie met een hele leuke band die wij ook regelmatig draaien. De Spitfires. Maar dan een heel leuk liedje.
0: Had je nog nooit gehoord?
1: Nee.
0: Nou,

0: Hij was op het dorpsfeest van Darf, of niet? Hij
1: ja,
0: meegebrengt.
1: Ja, klopt.
0: Dat is nog steeds ding.
1: Ja, doet hij nog hoor. Hij had de tent op zijn kop. Hij is dan in zijn eentje, maar dat maakt helemaal niks uit.
0: En dan zei hij altijd van, of niet dan. Ja. Zo heet ook het album waar dit vandaan komt. Nou, dat weten we dan weer. Dan hebben we volgende week alvast een dialect.
1: Ja, die kunnen we even een weekje doorschuiven. Ik zat dus even door de krant te bladeren en ik kwam een pagina tegen waar alle vestingfeesten van Steenwijk op staan. Ik denk,
0: zullen we die... beter even wat een vrolijker muziekje erbij doen of zo.
1: Gooi die er maar even onder, want perfect. Dan kunnen we eens even doornemen. We gaan niet alles heel uitgebreid doen, maar ik ga wel even vertellen wat er allemaal te doen is op elke woensdag. Naast braderie en muziek is er op 11 juli een ontzetfestival. Daar worden de vestingfeesten mee geopend. Een week later gaan we met z'n allen lekker naar Ibiza. Steenwijk goes Ibiza.
0: Oh, ik go in.
1: Ja hoor, hartstikke gezellig. Daarna is het ook wel weer iets unieks. Dat in Steenwijk altijd enorm goed aanslaat. Van 22 tot en met 26 juli is de Pasamalam op de markt. Vervolgens 29 juli gaan we naar Steenwijk buitenzinnig. Nou, dat wordt beloofd ook wel wat te worden. Dan is er nog een zomeravondconcert op 31 juli. 5 augustus komt het circus naar Steenwijk. Circusfestival op de markt. En 12 augustus moeten alle kinderen naar Steenwijk komen. Want dan hebben we alleen maar fun voor kids. Dan iets nieuws. Op 19 augustus gaan we met z'n allen brommers kieken op de markt.
0: Ja, ik heb dat al eens gevraagd. Maar dat zijn dit keer gewoon kruidels en zundappen en poeg. En,
1: Ja. Maar het is wel hartstikke leuk. 20 augustus. Sluiten we af met de Nacht van Steenwijk. En dan hebben we eigenlijk ook nog 30 augustus... Heerlijk Landleven Vesting Fair.
0: Muziekje is afgelopen, hoor je dat?
1: Ja, ik heb te veel dingen. Nee, en dan is er ook nog elke laatste zondag van de maand... een koopzondag.
0: Nou, gezellig.
1: Ja.
2: Het is zondag. Gezellig.
0: Dat zeg ik. Yeah.

0: De Lanze hitwezen Calvin Harris en Jesse en Satisfied.
1: Lekker zwoel.
2: Ja, lekker. Hè.
1: Ja. Wat gaan we doen?
2: Had je nog wat?
1: Ja hoor, zeker.
2: Voor ons in de zomer.
3: Nieuw een huis in de zomer.
1: Absoluut. Heb je een achtergrondmuziekje?
2: Ja, is dit wat?
1: Ja, dat kan wel.
2: Heb je een gedicht?
1: Oh nee, ik heb geen gedicht. Oh, nee, doe maar wat vrolijkers hoor.
2: Iets wat vrolijkers, nou maar gewoon.
1: Ja, dit is beter. Want ik wil eventjes naar Steenwijk. Het a cappella koor The Swinging Stones die sluit het zangseizoen op maandagavond 29 juni af met een gratis miniconcert in de muziekkoepel in Parkram Zwoerte.
2: Morgen?
1: Ja.
2: Goh.
1: De Swinging Stones die kunnen terugkijken op een mooi en succesvol seizoen. Zo verzorgde het koor een sfeervol Valentijnsconcert in Oldermarkt. Trad het op als gast bij de brassband Crescendo en nam het deel aan het Korenfestival in de Meente. Op 7 juni reist het koor af naar Korenfestival op Texel. En daar onderscheidde het zich als enige deelnemende koor door volledig zonder muzikale begeleiding op te treden.
2: A cappello.
1: Ja, hartstikke leuk. Tijdens het miniconcert in Ramswoerte aanstaande maandag laat het koor een gevarieerd repertoire horen. En daarnaast worden bezoekers uitgenodigd om zelf mee te zingen.
2: Oh, daar moet je heen.
1: Ja. Vorig jaar bleek al hoe verrassend mooi het resultaat kan zijn wanneer zangers en publiek samen meestemmig muziek maken. Het concert staat onder leiding van dirigent Mirjam Cornelissen. Het begint om 7:15 en bezoekers die kunnen een kleedje of een stoel meenemen.
2: Nou, wat deed je nou? Met een kleedje in het park, hè?
1: Zo wordt het, hè? Ja.
2: Glaasje wijn erbij.
1: Fantastisch.
2: Heerlijk.

0: Yves Beerense.
1: Alleen als je niks doet, krijg je spijt. Oh, het is tijd.
0: En zijn allernieuwste, die heet, had u al begrepen natuurlijk. Misschien is het tijd. Ik doe er een vrolijk muziekje bij.
2: Ja, ja, dat is heel goed. Het is iets minder vrolijk bericht.
0: Ja,
2: maar
0: dacht ik al, ja.
2: Ik kwam het afgelopen vrijdag tegen in de krant. Daar is iets uitgekomen. In 2025 werden er in Sterwerkerland bijna 20.000 verkeersboetes uitgeschreven, moet ik eigenlijk zeggen. De totale waarde van deze boetes bedroeg meer dan 2 miljoen euro. En de meeste boetes in Sterwerkerland werden opgelegd voor, wat denk je?
0: Telefoon, denk ik, in de hand.
2: Nee, dat staat op nummer 2.
0: Oh, dan is het te hard rijden.
2: Ja, te hard rijden, inderdaad. Dat is toch wel het meest voorkomende.
0: Was jij waarschijnlijk ook bij?
2: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik loop het gelijk af. Ik heb geen verkeersboete gehad. Ik rij wel altijd te hard, dat geef ik eerlijk toe. Sterwerkerland staat op plaats 81 in de ranglijst van meeste boetes. En dat is zeg maar op een gemiddelde van alle gemeenten, 342 gemeenten, staan we toch best wel redelijk in de top 100 met Sterwerkerland. Amsterdam staat natuurlijk boven.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja. Dus maar goed.
0: Amsterdam, ja, dat is geen gemeente, dat is een stad natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Maar
0: ja, misschien ook wel een gemeente.
2: Zeker. Nou ja, te hard rijden op nummer 1. Mobiel elektrisch apparaat in je hand, nummer 2. En op nummer 3, het rijden op het trottoir, voetpad, fietspad, waar je in ieder geval niet mag.
0: Oké, okay, nou ja.
2: Dus
0: kijk een beetje
2: pas
0: uit.
2: Een beetje op.
0: Ja, kijk een beetje uit en...
2: Dat was hem.
0: Er je voordeel mee. Heb je nog gekeken naar het voetbal of lag je toen plat?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een enorme voetbalfan. Maar ik lag inderdaad. Ik denk, als ik wakker word, ga ik kijken. Maar ik ben niet wakker geworden.
0: Nee, maar hoe noem je dat? De herhaling met alleen de doelpunten, dat was...
2: Ja, het was niet zo'n hele boeiende wedstrijd, hoorde ik. Dus ik was blij. Maar ja, aanstaande maandag, op dinsdagnacht, moeten ze natuurlijk weer.
0: Ja, tegen
2: het tijdstip
0: Marokko.
2: Is nog beroerder. Ja, tegen Marokko om 3 uur. Ja, dat is toch wel, want dan gaat het ook ergens om, hè? Dus dan is het wel weer een hele spannende wedstrijd.
0: Maar als ze die verliezen, dan liggen ze eruit.
2: Dan liggen ze eruit, ja. Ja, dus ja, dan is het klaar.
0: Ze moeten winnen.
2: Ze moeten winnen, vanaf nu. Ja.
0: Er zijn de wereld dan van die muziekjes over het voetbal. Ik heb in de tent nog een aantal van die... die lamp weer. Van die muziekjes gedraaid. Samuel Velten met de Leeuw komt eraan.
2: Ja.
0: Joling en weet ik wie allemaal.
2: Ja, heb je weer wat nieuws?
0: Nee, ik heb een oude, een hele oude.
2: Oh, leuk.
0: Uit de jaren 60.
2: Oh, was het toen ook al, joh?
0: Toen was er ook al voetbal, ja. Wel eens gehoord van de Cocktail Trio.
2: Ja, daar heb ik best van gehoord.

0: 2 minuten 35 duurde vroeger zo'n singeltje. Nou. Cocktail trio en hup, hup, hup. Ja, toen gewoon al gezellige voetbalmuziek.
1: De keuze van Marieke.
2: Nou, en van gezellige voetbalmuziek gaan we naar gezellige zomerse muziek.
3: Ja, hoe vond je hem?
2: Ja, nou, deze heb ik, die kom ik dan tegen zo online. Onder een soort, op TikTok zit ik dan eens te scrollen. En daar staan er van die leuke zomerse muziekjes onder.
0: Dan zit jij ook al op TikTok?
2: Ja, ja, soms wel. Ja, niet zo vaak hoor. Nee. Maar daar hebben ze wel heel vaak inderdaad leuke nieuwe muziek onder de filmpjes staan. En dit vond ik ook een hartstikke leuke, ik denk wat een leuk zomers liedje. Dus ik heb het voor gekozen deze week. Het is nog helemaal niet zo bekend, maar ik hoop dat het heel bekend gaat worden. We gaan luisteren naar Brian Fee met All We Get.

0: Brian V, deze week de keuze van Marieke. Ik zal me benieuwen wat ze dan gewoon weer volgende week bedenkt voor de keuze. Is het al bekend wat je volgende week gaat doen met jouw keuze of nog niet?
1: Nee, ik heb nog niks bedacht. Okay. Maar ik ga wel weer wat leuks uitzoeken.
0: Ik verslik me erin, ik moet eerst een slok water. Je hebt ook wel vaak Nederlandstalig.
1: Ja, dat vind ik ook heel erg leuk. Ja, dus ja, dit was best wel uniek, want eigenlijk heb ik niet zo vaak dit soort keuzes.
0: Nee, maar ik vond hem verschrikkelijk mooi.
1: Nou, gelukkig.
0: Over Nederlandstalig gesproken. Het barst van de Nederlandstalige muziek tegenwoordig. Dit is de nieuwe band.
1: Leuk.
0: Tel maar even af. Achter tevoren van 3,
1: 2...

0: Of het al warm is of koud, altijd hebben wij één groot probleem. Dat is, we hebben eigenlijk te weinig aan in een klein uurtje.
1: Aan tijd, ja. We komen altijd tijd tekort. Want we willen eigenlijk ook zoveel vertellen. Ook.
0: Juist. Kort nieuws uit Steenwijk en Land.
1: Ja, even heel kort nieuws. De eerste komt uit Eesveen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat neemt naar verwachting vlak na de zomervakantie een definitief besluit over het nieuwe gaswinningsplan nabij Eesveen. Op dat moment moet ook duidelijk worden of het plan op basis van de ingediende zienswijzen is aangepast.
0: Okay,
1: dus daar moeten we even op wachten. En daarna gaan we naar Steenwijk, want de maatschappelijke organisatie Noordwestgroep in Steenwijk is in korte tijd tot 3 keer toe slachtoffer geworden van een brutale inbraak.
0: Mooi kut natuurlijk.
1: Ja, dat is echt waardeloos. Daarbij is veel vernield, maar zijn ook veel tuingereedschappen gestolen. We vrezen een schadepost van 80.000 euro.
0: Zo.
1: Nou, dat is wel ontzettend zuur natuurlijk en balen.
0: Ze zijn met een auto naar binnen gereden, heb ik gehoord. En van alles gejat, van dat dure stil...
1: Serieus? Verschrikkelijk.
0: Maar ja, wat denk je van al die mensen die daar werken? Dat zijn allemaal mensen met veel mensen met een rugzakje.
1: Ja, zeker.
0: Die zijn ook alles kwijt.
1: Ja, wat verschrikkelijk. Ik hoop dat ze alsnog misschien met camerabeelden deze mensen kunnen oppakken.
0: Tot zover het korte lokale nieuws. Rest ons nog de artiest van de maand. En ik zei al vorige keer, we zijn overgestapt van Long Tall Early naar Hang the Knife and the Jets. En hier is Stan, the Gunman. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Doei!

Oh jongen, daar ben ik geweldig over te spreken. Ik mag de grijze zonnesman hier geen bezwaar naar lusten. Dan leg ik laagkut op de stoel en de biertjes op de tafel. Kopje koffie erbij. Ach, en dat vind ik geweldig. Dan hoor ik nog eens een keer wat in de buurt en zo. Dat kan niet beter. Die moet in de lucht

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan is weer nog volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: www.rtvslos.nl.
1: Ja, dit lijkt me gaaf.
0: rtvslos.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen, vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: klaar met chocoladegrappen uit Milka.
1: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Er zijn mannen, die zijn technisch.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: muziek. Jouw muziek. En het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

een nieuwe naam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk, met monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oekelenorgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. De toonaangevende

Noordwijk Quartet staan bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-concert. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wieriks verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en video-art. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert. En een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40 04.

staat er een Repair Café op het programma. In dit geval wordt het gehouden op zaterdag 4 juli. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags in de Kringloopwinkel in Tuk aan de Boterweg nummer 5. Geen zomerstop namelijk voor het Repair Café Steenwijkerland, want dat hebben de vrijwilligers zelf gevraagd. Die gaan de hele zomer dus lekker door. De eerste en derde zaterdag van de maand met reparaties in de Kringloopwinkel in Tuk. Zoals gezegd, van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. We vragen wel de klanten om op tijd in te plannen, zodat het de bedoeling is dat u er ook bij komt zitten tijdens de reparatie. Kan handig zijn, dan weet u wat er gebeurt en u kunt ook nog een helpend handje toesteken. Het volgende Repair Café dus op 4 juli 2026. Dat is aanstaande zaterdag.

vestingfeesten in Steenwijk komen er weer aan. De vestingfeesten in deze vestingstad staan deze zomer bol van de activiteiten. Onder andere, dit gaat er gebeuren, het Ontzetfestival op zaterdag 11 juli. Verder is er ook Steenwijk Goes Ibiza op woensdag 15 juli. En Pastor Malam, dat is natuurlijk een vast onderdeel van 22 tot en met 26 juli. In de binnenstad en voornamelijk ook op de markt in Steenwijk. Een gratis programma. Steenwijk Buitenzinnig wordt georganiseerd op woensdag 29 juli. En het Circusfestival vindt plaats op woensdag 5 augustus. Daarnaast is er ook nog Fun for Kids, woensdag 12 augustus. En Brommerskieken, geheel nieuw, op woensdag 19 augustus. Een paradijs voor liefhebbers van klassieke brommers. Je kunt praten met de eigenaren en natuurlijk al die oude brommers bewonderen. De Nacht van Steenwijk wordt gehouden op donderdag 20 augustus... als muzikaal slotakkoord van deze zomer. En verder is er dan ook nog de beurs Heerlijk Landleven, een vestingveer, op koopzondag 30 augustus. Wil je meer weten? Kijk dan even voor het programma en verdere mogelijkheden op www.steenwijkvestingstad.nl.

Het is even iets om rekening mee te houden wanneer u op de A32 belandt de komende tijd. Er zijn namelijk nachtwerkzaamheden in juli. Omleidingen en beperkte hinder, dat kan van toepassing zijn. Rijkswaterstaat voert in de maand juli onderhoud uit aan de A32. De werkzaamheden vinden plaats in meerdere nachten en op verschillende trajecten tussen Steenwijk, Havelte en Meppel. Tijdens deze nachten zijn de rijbanen afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd, die kan oplopen tot maximaal 15 minuten. De werkzaamheden zijn onderdeel van regulier onderhoud om de weg veilig te houden en in goede staat. Daarbij worden bestaande afstandslagen verwijderd en vervangen door nieuw asfalt. Na het aanbrengen van het nieuwe wegdek worden ook wegmarkeringen opnieuw aangebracht en de werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de avond en nacht om hinder overdag te beperken. Wilt u meer weten? Kijk dan eventjes op vanaarnaarbeter.nl, want daar staat ook over de A32 dus van alles op. Verkeer trouwens tussen Zwolle en Heerenveen kan ook omgeleid worden via de A7 en de A6. Gele borden langs en boven de weg geven de lokale omleidingsroute.

Corso Vollenhoven realiseert minder valide tribunes voor een onbezorgde topdag. Corso Vollenhoven zet dit jaar een grote stap in de toegankelijkheid van het evenement. Langs de weg van Rollenkaarten wordt een speciale minder valide tribune gerealiseerd voor mensen met een fysieke beperking en hun begeleiders. Dankzij gulle steun van verschillende sponsoren is deze locatie van alle gemakken voorzien, zodat iedereen maximaal kan genieten van de kleurrijkste dag van het jaar. Het sfeervolle bloemencorso trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers, maar voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, was het vinden van een geschikte en comfortabele plek soms een uitdaging. Met dit nieuwe initiatief wil de organisatie ervoor zorgen dat echt iedereen onbezorgd kan genieten van de indrukwekkende praalwagens. De nieuwe invalide tribune biedt plaats aan 60 personen en is volledig gefaciliteerd door Bos Tribunebouw. Om ervoor te zorgen dat de locatie voor iedereen uitstekend bereikbaar en begaanbaar is, wordt het omliggende terrein vergroot en vlak gemaakt door rijplaten, beschikbaar gesteld door Cyperda. De tribune is uiteraard niet alleen bedoeld voor rolstoelgebruikers en hun begeleiders, maar nadrukkelijk ook voor een ieder die slechte been is en bijvoorbeeld gebruik maakt van een rollator of wandelstok. In de voorverkoop zijn nu de tickets redelijk goedkoop. Dus pak je voordeel, een dagticket geeft toegang tot het volledige zaterdagprogramma. Let op, exclusief het avondfeest. Wil je gebruik maken van de minder valide plek langs de route? Selecteer dan die ook even op entreekaart rolstoelgebruiker tijdens het bestellen.

Het droogteblog van het waterschap WDO Delta. Door de neerslag van de afgelopen twee weken zijn de grondwaterstanden op lagere gronden binnen het werkgebied weer gestegen. Daartegenover staan dat de grondwaterstanden op hogere delen van Drenthe relatief laag staan. Gemiddeld genomen zijn we tevreden, zegt men, met de grondwaterstanden op dit moment. Maar met een warme en droge periode op komst, hebben we dus net gehad, verwachten we dat het grondwater weer een dalende lijn inzet. Goed nieuws is dat de neerslag de zogeheten hangwaterzone zich heeft aangevuld. Dit betekent dat de bovenste grondlaag weer meer vocht beschikbaar is voor gewassen. We noemen dit ook wel de wortelzone. Wil je meer weten over de updates en de droogteblogs van WDO Delta, het waterschap dus, ga dan eventjes naar de website van WDO Delta, het waterschap Drents Overijssel.

De inschrijving voor de Atelier Route Werebenwiede 2026 is gestart. Beeldend kunstenaars in Steenwijkerland kunnen zich weer inschrijven voor de Atelierroute. Die wordt dit jaar gehouden van 3 tot 4 oktober. Vorig jaar was een groot succes. 40 locaties deden toen mee, 47 kunstenaars totaal. De Atelierroute wordt dit jaar voor de 15e keer georganiseerd door de kunstkring Steenwijkerland en is door de laagdrempeligheid, dus onder het motto loop gewoon eens even binnen, een gemakkelijke en leuke manier voor de inwoners van Steenwijkerland, maar zeker ook voor de bezoekers van elders om met kunst en de makers ervan in contact te komen. Voor de kunstenaars uit Steenwijkerland is deze Atelierroute een goede gelegenheid hun naamsbekendheid te vergroten en hun werk en werkwijze natuurlijk ook te presenteren aan de relaties en het grote publiek. Ook kunstenaars die een atelier niet kunnen of willen openstellen kunnen meedoen als gastkunstenaar in een atelier van een van de andere deelnemers of in het Cultuurhuis in Giethoorn. Hiervoor kan men een beperkt aantal kunstenaars in aanmerking laten komen. Daarnaast is er de hele maand oktober een expositie ingericht in het Cultuurhuis in Giethoorn van elke deelnemende kunstenaar één werk. Voor de kunstenaars zonder extra kosten verder en voor het publiek een perfecte gelegenheid om een overzicht te krijgen van het werk van de deelnemende kunstenaars. De officiële opening van de atelierroute en de expositie zal plaatsvinden op vrijdag 2 oktober 19:30 s'avonds in het Cultuurhuis dus in Giethoorn. De opening wordt verricht door de burgemeester van de gemeente Steenwijkerland en dat is de heer Ede Groot. De kunstkring Steenwijkerland wil met het organiseren van de atelierroute de bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Steenwijkerland. Wil je meedoen? Aanmelden als deelnemend kunstenaar voor deze route. Dat kan via de website www.atelierrouteweerribbenwieden.nl. En dat atelierroute Weerribbenwieden is één woord. Het inschrijfgeld is €40 voor leden. Van de kunstkring kost het maar €35. De sluitingsdatum voor de inschrijving is trouwens wel 30 juni 2026.

Met de zomer in aantocht opent de theekoepel in Park Ramswoerte vanaf zaterdag 4 juli weer haar deuren. Het sfeervolle parkcafé is voortaan elk weekend geopend op zaterdag en zondag van 10:30 morgens door tot 18:00 avonds en tijdens alle Dijka live in het parkconcerten. Parkcafé De Theekoepel, gelegen in het hart van het monumentale park en direct grenzend aan het Hertenkamp, is de perfecte plek om even te ontsnappen aan de drukte van de stad. Gasten kunnen het recht voor koffie en thee met heerlijk huisgemaakt gebak, verschillende soorten bier en wijn en een borrelhapje en een breed assortiment aan frisdranken en natuurlijk heerlijke tosties. Het team van Resto Bar Het Veerhuis, die de bediening doet, kijkt er naar uit om de theekoepel deze zomer weer tot leven te brengen en hoopt dat de gasten weer snel begroet mogen worden op het terras of op het balkon.

0: Tradities blijven van grote waarde bij de vernieuwde gondelvaart in Giethoorn. Gebeurt allemaal op zaterdag 29 augustus. Dan verandert Giethoorn weer in een sprookjesdorp met de gondelvaart. De Gietense gondelvaart bestaat al 97 jaar. Daarmee is het ook de oudste gondelvaart van Nederland. Terwijl de eerste gondelbouwers alweer aan de slag zijn gegaan met hun gondel, is de organisatie op de achtergrond ook bezig geweest met het vernieuwen. Zo is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is de website een nieuw sprookjesachtig jasje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuw programma. Hierover vertelt voorzitter Rieke Voerman. Onze gondelbouwers houden de traditie levend, zegt hij. En wij zorgen ervoor dat de organisatie meegroeit met de tijd. Deze nieuwe koers heeft de gondelvaart een nieuwe uitstraling gegeven die past bij een evenement met zoveel geschiedenis en vooral zoveel toekomst. Voerman benadrukt dat de vereniging Gondelvaart Giethoorn tradities en trots blijft koesteren. Iedere gondel wordt door de lokale bevolking ontworpen en met de hand gebouwd. In het voorprogramma varen boten met diverse muziekkorpsen uit Nederland, gecombineerd met een kleurrijke potpourri van straattheater, dans en natuurlijk andere entertainment door de grachten. Gevolgd door het jeugdgondelvaartgebeuren voor de jongste bouwers en dan het spectaculaire feerieke slotstuk met 12 indrukwekkende hoofdgondels. De rietgedekte huizen, de kenmerkende bruggetjes en tuinen in het dorp worden ook allemaal sfeervol verlicht. En zo verandert het pittoreske Giethoorn op die laatste zaterdag van augustus in een echt sprookjesdorp. Wat ik zo bijzonder vind aan de gondelvaart Giethoorn is hoe verschillende generaties worden samengebracht. Al dus voorzitter Voerman. Het is echt een beleving voor alle leeftijden. Jong en oud kijken samen en met zoveel verwondering naar de verschillende gondels die op zo'n avond langskomen. In Giethoorn kunnen we echter niet in de hoogte bouwen vanwege de authentieke bruggetjes. Maar daardoor is het juist iedere gondel dat een waar kunstwerk is geworden met een eigen verhaal en beleving. De kaartverkoop trouwens voor de gondelvaart Giethoorn in 2026 op 29 augustus dus is inmiddels open. En meer informatie is te vinden op de vernieuwde website. En dat is www.gondelvaartgiethoorn.nl.
1: Regio Info, en je bent weer helemaal bij. Regio Info,
2: en je bent weer
1: helemaal bij.
3: Does he like my vis?
4: He's a real tasty geezer.

0: Groene Lopers stellen plantenpakketten beschikbaar voor buurten. Groene Loper Overijssel stimuleert, verbindt en versterkt lokale groene buurtinitiatieven en organiseert elk jaar weer een gezamenlijke actie voor buurten. Het thema van de actie dit jaar is Proef de natuur, eetbare planten voor mens en dier. Denk aan frambozen, venkel of munt. Elke Groene Loper stelt een eigen te bestellen plantenpakket samen. Alle planten zijn vrij van pesticiden, zodat er veilig kan worden gegeten. Buurten kunnen de pakketten vanaf vandaag al bestellen via de website van de Groene Lopers. In de gemeente waar de Groene Loper actief is, kunnen buurten met minimaal 3 buren, scholen, verenigingen, kerkgenootschappen, zorgorganisaties of andere vrijwilligersgroepen de plantenbakken bestellen. Planten moeten op openbaar toegankelijke plekken worden geplant en ze moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Op die manier kan iedereen van de planten genieten. Niet alleen de omwonenden, maar ook de dieren die er leven.
1: Regio Info, zodat je weet wat er gebeurt in de buurt.
0: Museum Nagelen presenteert deze zomer Wat Blijft, een zomertentoonstelling waarin Maya Mastwijk, Jeltje van Houten en Erik Stokker sculpturen, collages en pentekeningen tonen. Van balans zonder lijm tot geometrie en detaillering. Een expositie over hergebruik, aandacht en sporen die zichtbaar worden wanneer functies verdwijnen. Te zien vanaf 9 juli door tot en met 27 september. In Wat Blijft raken de werken elkaar in hun aandacht voor materiaal, structuur en tijd. De tentoonstelling laat zien hoe betekenis niet alleen verdwijnt, maar ook verschuift. Hoe ze zich nestelt in details, sporen van gebruik en nieuwe verbanden. Maya Mastwijk creëert sculpturen uit zorgvuldig geselecteerde afgedankte materialen, zonder lijm of schroeven. Zij brengt haar objecten in precair evenwicht. Jeltje van Houten versnijdt linnen, kaften en pagina's van gebruikte boeken tot geometrische collages, waarin kleur, textuur en typografie de hoofdrol spelen. Kleur en textuur vertellen het verhaal. Grafisch ontwerper Erik Stokker maakt zijn...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aanzag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: the unknown, the spiritual, the alien.
1: Who am I?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst en dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Yes.
1: Ik zit weer met een hoop gedachten. Ik heb demonen waar ik dagelijks mee loop te matten. Ik had geen basis zoals jij, geen basis zoals hem en zoals haar. En daarom loop ik achter. Maar we pitchen niet, pijn is een illusie, jongen. Ik draag al mijn wonden als een uniform. Intelligentie is praktijk, is geneesmiddel.

houden. Ze zeggen waarom willen ze zijn weg, maar mij wil heeft geen rem. Ik verlies de macht over het stuur weer. Zeg allemaal mensen, neem les. Als ik me naast ze niet kan leiden, heb ik liever geen stem. Ja. Yeah.

0: Dit is RTV Slops met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: RTV Klos met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, het is 9:55. Van harte welkom bij Kopwijzer. Wij zijn bij u tot 12:00, ondanks dit. We gaan gewoon door. Maar we hebben hier een airco die we nu even uit hebben gezet, want anders maakt het te veel lawaai. We zijn bij u tot 12:00. Ik geef u de onderwerpen tot 11:00. Met Elias Schotsman gaan we praten over de Monkey Fun Run. En Ilse Herder komt langs. Dat gaat allemaal over iets met VV Dolde Veste 54. Luister zomaar door. Tussendoor het lokale nieuws, maar wij starten met onze eerste gast. André Bus, fractievoorzitter van Buitengewoon Leefbaar. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nou, het is, nu dat ding uitstaat, is het toch wel veel minder lekker. Maar het maakt te veel lawaai. Wij zweten er wel lustig even op los. Jij bent zelfs even op de fiets.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Mensen verklaren mij voor gek, maar ik durf het al.
0: Ja, zo.
1: Het is ochtends lekker koel, ja, lekker fris.
0: Ja. Dus, het wordt een heel kort gesprek en dan moet hij terug.
1: Ja, vast.
0: André, de rust is een beetje weergekeerd op politiek vlak. Zo van, dit hebben we allemaal mooi geregeld met elkaar. En nu even weer het gewone ritme. Of zitten jullie daar nog steeds niet in?
1: Ja, het gewone ritme begint nu wel te komen. We hebben natuurlijk volgende week de voorjaarsnota. Maar dat is dan wel, zoals we dat noemen, een beleidsarme nota. Want die kijkt voor een deel terug wat er geweest is. En het is een eerste aanzet naar de toekomst. Maar wat de toekomst brengt, dat moet het college zeg maar, vanuit het coalitieprogramma eigenlijk nog weer vertalen naar concrete zaken. En dat moet dan in de najaarsnota verwerkt worden in de programmabegroting. En dan wordt duidelijk zeg maar, wat het college als opdracht heeft uitgewerkt van wat ze mee hebben gekregen van de coalitie. En voor een deel ook vanuit de raad hebben meegekregen.
0: Ja, maar goed, mee hebben gekregen. Het is nu al een andere setting natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja, we hebben heel wat feestelijke benoemingen gehad van nieuwe raadsleden, heel veel burgerraadsleden. We hebben er nog nooit zoveel gehad. We hebben ook 10 partijen, dus als iedere partij daar gebruik van maakt, dan gaat dat ook heel hard. Maar dat betekent wel dat je hier in Steenwijkerland veel mensen hebt die toch redelijk dicht de politiek volgen en daarin actief willen zijn. En we hebben natuurlijk ons nieuwe wethouders geïnstalleerd, waarvan 2 die al ervaring hebben en 2 mensen die nieuw zijn.
0: Ja, precies. Als je terugkijkt naar de dag na de verkiezingen, de dag nadat de verkiezingsuitslag bekend was, hoe zag jouw dag er toen uit?
1: Hoi, dat is wel.
0: Dat is lang geleden, maar het was wel een belangrijke dag.
1: Ja, op zich natuurlijk blij dat we de grootste waren. En we hadden aan de voorkant een aantal opties. Hè. We blijven de grootste en dan moet je acteren. Of je bent niet de grootste en dan moet je rustig afwachten.
0: Maar hadden jullie daar op voorhand al een beetje op geacteerd?
1: Ja, want je moet je in de politiek zo min mogelijk laten verrassen. En je moet een ander ook niet verrassen. Dus we hadden al wel wat contacten gelegd aan de voorkant om te kijken, als we de grootste worden, kunnen we dan iemand vragen die ons wil helpen met de informatie en de formatie. Nou, ja. En in dit geval was dat Kees Bijl.
0: Die had al ja gezegd.
1: Dat is wel verstandig om te weten als je iemand vraagt of hij het wil doen. Want anders dan gaat het traject wat je met elkaar moet doorlopen, wat sowieso al wel tijd kost. Zeker in een periode waarin je heel veel vakantiedagen ook nog hebt. En iedereen heeft een volle agenda, want je doet het naast je werk. Dus niet iedereen is van, tik maar in de agenda en iedereen kan. Dus dat is best wel altijd even zoeken. Maar dat ging hartstikke mooi qua proces in de tijd. Ja.
0: Ja. En toen ook al, maar dat is misschien te veel gevraagd, dat je op voorhand al kan bedenken van welke combi's zou ons leuk passen.
1: Ja, nee, want daarvan heb ik in het verleden wel geleerd van je moet echt wel met open mind naar iedereen luisteren. En dat is ook de reden waarom we een onafhankelijk informateur hebben. Dus die krijgt ook die opdracht. Want ik en een aantal anderen zitten natuurlijk al langer in die raad. En dan krijg je toch dat je ervaringen hebt die je in de weg kunnen zitten als je kijkt van wat is belangrijk, wat is goed voor de gemeente in zijn totaliteit. Of versus wat zou mij goed uitkomen. Nou, en dat laatste moet je niet hebben. En dus zet je er een onafhankelijk informateur neer die bejegent al die partijen op dezelfde manier. Hij kent ze geen van allen, ook ons niet, behalve een eerste gesprek om te vragen van goh, zou je dat willen doen? En dan op basis van wat al die partijen teruggeven, maakt hij verslagen. En dan gaat hij kijken van wat al die partijen zeggen. Wat zijn dan logische combinaties? En dat legt hij voor. En daarin is het wel zo dat elke partij voor zich daarin een keuze moet maken. En ja, dat hebben wij ook moeten doen. En dat deed deze Kees Bijl heel handig. Hij legde geen woorden in de mond, maar hij legde vragen en dilemma's voor. En die moet je dan voor jezelf beantwoorden. En dan geleidelijk aan rolt daar een beeld uit naar voren. En hij heeft op een gegeven moment geadviseerd van ja, deze vier partijen die zouden dat kunnen doen. Nou, de partijen die dat aanging, die hebben gezegd van ja, dat zien wij ook wel zitten om te doen. En dan, ja, dan ga je de informatiefase uit en dan ga je de formatiefase in.
0: Ja. En dan is het zoeken ook nog naar de juiste personen binnen de coalitie die het wethouderschap kunnen
1: dragen. Ja, dat is ook wel onderdeel van die formatieproces. Want de eerste keer dat wij bestuurlijke verantwoordelijkheid kregen, kom je er wel achter dat een wethouderschap en een coalitierol is anders dan een oppositierol. Nou ja, en dat heb je ook in de loop van de tijd meegekregen van ja, persoonlijke verhoudingen zijn natuurlijk wel heel belangrijk. En als je een team hebt wat best wel veel verantwoordelijkheid krijgt om de opdrachten vanuit de raad zo goed mogelijk te vertalen in het ambtelijke medewerkers, ja, dan heb je vertrouwen nodig. Nou, en dat moet dan ook klikken en elkaar aanvullen. En nou ja, daar heb je natuurlijk niet alles over te zeggen, maar daar heb je wel een klein beetje met elkaar het gesprek over.
0: Ja, en zijn daar nog vreselijk lastige momenten geweest?
1: Nou, niet dat ik weet, want ook daarin is elke partij natuurlijk verantwoordelijk voor zijn eigen keuze, wie die als wethouder naar voren schuift of ja, met welke kwaliteiten en hoe die dynamiek zit. Dus ja, voor ons was vrij snel helder van Melvin Smit is ja, voor onze jullie wethouder, ja, en die, ja, gaat, ja, door. En voor, ja, anderen was dat misschien ietsjes meer zoeken van goh, wie zou degene die weggaat, mazzel of trein op kunnen, ja, vangen. En ja, ook daarna is het natuurlijk zo dat je weer de portefeuilles tussen de wethouders moet verdelen.
0: Ja, ja, en dat moet ook een beetje op elkaar afgestemd zijn. Ik bedoel, niet iedereen hoeft als iedereen specialist is op hetzelfde gebied, daar heb je natuurlijk niet zo heel veel aan.
1: Nee, maar de basis is wel met elkaar het vertrouwen hebben dat je elkaar goed verstaat, op tijd benadert, niet verrast. En toch wel in heel belangrijke mate dezelfde hoofdpunten hebt waar je met elkaar voor wilt gaan.
0: Ja. Nou ja, dat is gelukt. En ja, best redelijke termijn, toch?
1: Ja, je ziet om je heen dat het zijn gemeenten die doen sneller. Maar dat heeft misschien te maken met de tijd die in de agenda's vrijgemaakt kunnen worden.
0: Ja, maar het zou ook nog kunnen zijn dat ze doorgaan op hetzelfde pad. En dan, dan is het ook vrij vlotjes rond. Ja.
1: En er zijn mensen die doen er langer over. Of die vallen uit elkaar. Of die gaan toch rollenbollend op een gegeven moment de straat op. Ja, dat hebben wij gelukkig allemaal niet gehad. Wij hebben een heel mooi proces gehad. Dus nu hoop ik dat het college het voortvarend oppakt. En dat we in de raad met elkaar goed samenwerken voor de komende 4 jaar.
0: Was jij 4 jaar geleden ook al fractievoorzitter?
1: Ja.
0: Oh ja. Nee, dus wat dat er gaat
1: en daarvoor
0: is
1: ook.
0: Ja, precies. Maar daardoor wist jij al wel van ja, hoe het allemaal zou lopen, hoe het allemaal zou gaan.
1: Ja, op papier wel, maar ja, in de praktijk is het altijd anders. Ja. Want ja, je hebt nooit te maken met dezelfde mensen. En ook zelf ga je misschien ook naar andere dingen kijken. Dus het is iedere keer echt wel een proces waar je 100% alert moet zijn om met elkaar de goede dingen te doen.
0: Ja.
1: Er is niks vanzelfsprekend in de politiek.
0: Nee, en de ervaring van, jij zegt, die periode daarvoor ook al, dat betekent dus dat je al 8 jaar op die positie minimaal zit. Zijn er dan nu ook nog dingen dat je

0: Ja. Ja, nou ja, ik ben niet iemand die heel vaak heel ver terugkijkt. Wat we wel gezegd hebben is van sommige partijen die zitten best lang in de oppositie. En je moet wel heel goed nadenken over... Is dat handig als je voor de continuïteit met de raad ten alle tijde wilt kunnen blijven doorwerken? Je moet wel over je eigen schaduw heen stappen om te zeggen van ja, er is misschien wat gebeurd in het verleden of en dat moet je los kunnen laten. En ik denk dat de les die ik geleerd heb, dat ik dat in deze periode heb kunnen doen. Sommige dingen loslaten, waardoor je weer voor jezelf meer ruimte krijgt.
1: Precies. En waardoor wellicht ook dingen vlotter getrokken kunnen worden.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, mooi. Dus met het tevreden gevoel terugkijken op die periode... totdat iedereen geïnstalleerd is, zeg maar.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En nu een beetje rust daardoor gekregen. Maar het is nog even een paar weken doorbuffelen. En dan is het toch echt wel...
0: Ja, als de PPN geweest is, dan hebben we reces.
1: Ja.
0: Maar ook in recestijd gaat de samenleving door. Dus je weet
1: zeker.
0: Het nooit. Maar in principe is dat dan een periode dat er in ieder geval niet in de raad stukken worden voorgelegd waar we als raad over moeten besluiten. Dus dat betekent dat je op dat front even wat meer rust hebt.
1: Ja. Wij gaan ook even rust nemen. We gaan even weer ergens een airco opzoeken volgens mij. En water. Nee.

eerlijk verdeeld hier. Onze technicus die zit in een vriescel zo'n beetje. En wij zweet lekker van onze rug. Maar goed, wij gaan doorpraten met André Bus. Fractievoorzitter van Buitengewoon Leefbaar. De periode tot totstandkoming van de nieuwe coalitie. Die hebben we net doorgesproken. Even op het weer. Heel heet natuurlijk. Maar kun je herinneren dat...

0: besloten is dat de bruggen na 2 uur niet meer bediend worden?
1: Nee, dat kan ik mij niet meer
0: herinneren. Nee, ik dacht echt van, nee, ik snap het wel, daar gaat het niet om. Ik dacht van, god, het is toch echt wel heel bijzonder.
1: Maar het is ook voor het eerst code rood met de temperatuur.
0: Maar code rood hadden we vroeger natuurlijk ook niet, maar...
1: Nee, maar de temperatuur is 40 graden, of hoger dan 40 graden. En dit is wel de hoogste score in de afgelopen, sinds we het bijhouden. Hè. Dus dat is meer dan 100 jaar. Dus het is wel in die zin redelijk... uniek.
0: Ja,
1: en de vochtigheid erbij. Dus maar goed, de mensen ervaren nu wel, ik in ieder geval, als je in 38, 40 buiten loopt en je lichaamstemperatuur is 37 en met koorts 39 voel je je slecht. En je kunt dan op de een of andere manier de warmte niet kwijt, dan ga je snel achteruit.
0: Ja, zeker. Ja, ja, je kan er wel heel lachwekkend over doen en wat nonzin, die code rood en bla. Maar jongens, doe gewoon rustig aan en doe als het even kan niks.
1: Ja, als je die luxe hebt of in de schaduw, heerlijk. Ja,
0: ja, precies. En ondanks dat wordt er op allerlei, in allerlei dorpen nog wel feest gevierd. Dat, is, dat gaat wel allemaal door. Maar,
1: dat is altijd in de late uurtjes, hè. Dan is het al wat koeler, dus dan komt het wel goed.
0: Ja, maar overdag is er wel een 6 kamp, weet ik veel wat, bijvoorbeeld op Isveen. En, Bas heeft ook feest, maar ik denk, ach, ze zullen er vast wel veel waterdingen bij bedacht hebben.
1: De Bassen kennen er wel, die
0: ja,
1: zijn gek
0: op water. Dan wordt het nog wel wat luchtiger. Laten we even naar de dag van gisteren gaan. De presentatie van de stikstofplannen. Heb je dat nog een beetje gevolgd?
1: Ik heb de stikstofplannen zelf niet gelezen. Ik heb wel wat reacties hier en daar gehoord. Ik heb begrepen dat het wordt er nog niet heel veel helderder op hoe het precies zit. En met name de zones rond de Natura 2000 gebieden, die zijn natuurlijk enorm de sjaak. Ja, als dat allemaal doorgaat zoals ze dit aanreiken.
0: Nou ja, want gisteren hoorde ik ook nog in allerlei politieke podcasts zo van, er is niks uitgelekt en de knap en de knap. En toen las ik de presentatie, toen dacht ik, nou, dat kwam mij niet als heel nieuw naar voren, zeg maar. Dus alles wat waar overal zo'n beetje gesuggereerd was van dat wat erin zou komen te staan, ja, dat staat erin. En dat, aangezien wij hier een Natura 2000 gebied hebben, betekent dat nogal iets. En helemaal duidelijk is het niet, zeg jij, maar in principe staat het gros er wel in. En is het nu het moment dat alles doorgerekend moet worden. En als het dan klap op wordt gegeven, dan is dit het.
1: Ja, maar goed, die meerderheid hebben we vaker niet gehaald. Ik denk dat in de samenleving de discussie hierover ook zeker nog gevoerd gaat worden. Ja. In ieder geval wel in Steenwijkerland. Ik kan me herinneren dat we met het eerste stikstofkaartje vanuit de regering erachter kwamen dat in Steenwijkerland helemaal niks meer kon. Ja. Op een klein stukje naar in de Gietense polder. Nou, dan zet je een gemeenschap als Steenwijkerland in het landelijk gebied helemaal op slot. Nou, als je dit dan ietsjes kleiner maken, maar wat is ietsjes kleiner als je kijkt naar het Nationaal Park Werribbewiede en daar dan een zone omheen zet van 1 kilometer.
0: Ja, nu is het 500 meter.
1: Oké, okay, ja. Dat, nou ja,
0: dat staat nu in de plannen die gisteren gepresenteerd zijn.
1: Maar dat
0: zijn.
1: Is nog een gigantisch gebied. En precies. Dat raakt heel veel gezinnen, zeg maar, en boeren. En dat raakt ook de economie en de vitaliteit van het landelijk gebied. En wij hebben in het coalitieakkoord ook gezegd dat wij zijn weliswaar als gemeente niet altijd aan zet. En dat ligt bij de overheid en de provincie.
0: Ja.
1: Maar wij zullen als gemeente ons hard maken voor de belangen van onze inwoners. En dat zijn in dit geval dan de agrariërs die nu slecht nieuws krijgen om te kijken van wat we kunnen doen, moeten we doen om de oplossingen die ze nu bedacht hebben, als die zo desastreus uitpakken voor de gemeenschap, dan moet je afvragen of dat de juiste oplossing is.
0: Ja, nou ja, goed, daar wordt dus nog wellicht volop over gediscussieerd de komende lange periode.
1: En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook wel een probleem als het gaat om... Dus dat is ook wel het dilemma.
0: Dat is het punt zo van wat is er dan voor alternatief? Want met de plannen die ze nu bedacht hebben, of waar ze nu mee naar buiten komen, zou dan in 2027 alles van het slot kunnen komen. Dan denk je, ja, dat is ook wat waard. En op wat voor manier zou dat dan anders kunnen, hè?
1: Ja, kijk, we moeten natuurlijk goed realiseren dat als we kijken naar de vliegsector, tot 800 meter telt geloof ik de uitstoot van een vliegtuig mee. En daarna rekenen we er voor het gemak maar niet meer mee. Maar dat maakt wel onderdeel ook uit van die, met de NOx van die stikstofdeken. En dan kun je zeggen het verwaait en zo heb je wel meer dingen. We zijn natuurlijk met heel veel mensen, 18 miljoen mensen. En we hebben allemaal onze activiteiten, het moet allemaal doorgaan. Ja, dan krijg je wel een overbelasting van bepaalde zaken die dan misschien zeggen, nou, die moet je reduceren. Maar dan moet je ook wel even kijken bij wie je dat dan allemaal kunt doen. En dat hoef je niet op één gezin te verhalen. Want uiteindelijk komt daar wel op neer.
0: We hebben
1: wel één mooie oplossing. Maar uiteindelijk is er dan één doelgroep en daarbinnen dan weer gezinnen die de prijs betalen. En dat is niet altijd heel netjes.
0: Nee, want die doelgroep, agrarisch hebben we dan over. Dat is eigenlijk ook alleen maar waar het om gaat als je in grote lijnen. Ik heb natuurlijk niet het hele plan door zitten te neuzen. Maar wat naar buiten komt, gaat alleen maar over de agrarische wereld. 2,6 koeien per hectare en die 500 meter bufferzone in Natura 2000 gebieden. En tegelijkertijd, inderdaad, ben ik met je eens van. Wat kan er anders, hè? En dan denk ik ook van, als er wel iets anders komt, was dat dan niet al lang bedacht? Of nou ja.
1: Ja, dat is wel de complexiteit van de huidige samenleving. Hè. We hebben natuurlijk wel een wereldmarkt. Dus de melkprijs hier is niet alleen afhankelijk van de consumenten hier, maar ook elders en de concurrentie van elders. Ja, en daarmee zit je. En we hebben natuurlijk in het verleden wel heel veel krachtvoer en kunstmest van buiten gehaald om onze veestapel te voeren. En dan vervolgens gaat vlees en de melk en de producten gaan naar buiten. En dan blijven we met meststoffen zitten. En dat is niet iets van de laatste jaren, maar dat doen we al heel lang. En we weten ook wel dat ergens een limiet heeft. En dan hebben we geprobeerd daar goed en slim en verstandig mee om te gaan. Maar uiteindelijk, ja, op een gegeven moment zijn de dingen vol verzadigd. Loop je tegen grenzen aan en dan moet je met elkaar kijken hoe je dat anders kan oplossen. En blijkbaar zijn de belangen en de verschillende afspraken die men maakt ook zo ingewikkeld dat je in een soort van loop steeds komt, zeg maar.
0: Ja, het is zeker ingewikkeld. Als ik dan de reacties lees van LTO en bijvoorbeeld ook NAJK, dat is de jongere organisatie van de boeren. Ja, daar is allemaal overleg mee geweest. En als je dan nu de reactie hoort, denk je, huh, wat voor overleg is dat geweest dan? Maar even te zijn.
1: Ja, overleggen kun je altijd hebben. En je kunt ook best nog wel luisteren. En dan kun je ook misschien nog wel je best doen om dat wat je hoort een plek te geven. Maar als je een kader hebt bedacht waarin je moet meten of je wel of niet aan de goede kant van de streep zit. Ja, dan kun je praten tot je ons weegt, maar dan moet je uiteindelijk wel een keuze maken. En als je dan aan de goede kant van de streep wilt komen met de uitkomst van de methodiek die je hebt, ja, dan is die mensen waar je naar hebt geluisterd en die een inspraak hebben gedaan, ja, die staan dan met lege handen. Ja, en dan snap ik wel van waarom hebben we al die moeite gedaan om duidelijk te maken hoe belangrijk dit voor ons is. Ja, en dat is dan de afweging op landelijk niveau. En dat is dan vanuit de politiek die daar een meerderheid moet voorzien te krijgen. Ja. En zolang die meerderheid niet in de Eerste Kamer is en in de Tweede Kamer er is, ja, dan hebben we een paar keer vaker meegemaakt. Dan staan we stil. En dat is ook wel duidelijk. Als je stilstaat, wordt het er ook niet heel veel beter.
0: Nee, nou ja, dat is het punt. Met dit plan in je achterhoofd en de reacties daarop in je achterhoofd heb je wel zoiets van, ja, hier gaan we weer helemaal overbakkeleien en de bla. En stel dat het dan geen meerderheid vindt. Ja, wat dan? Moet je weer terug? Dus. Ja,
1: en ondertussen gaat het proces wel door.
0: Precies.
1: Want er zijn natuurlijk agrariërs die denken van, goh, wil ik hier nog in investeren? Ja. Die stellen de investeringen uit, omdat de kaders waarbinnen je dat kan, die zijn niet helder.
0: Nee.
1: En ja, dan ga je dat risico niet nemen, omdat in het verleden natuurlijk geïnvesteerd is. En dan wordt gezegd, ja, het is jammer dat je dat gedaan hebt, want dat kan eigenlijk niet. En we gaan jou een vergunning afpakken, of we geven jou geen vergunning. Ja, en je kunt maar één keer een grote investering doen. Als je die niet terugverdient, ja, dan is het klaar.
0: Ja.
1: En dus dat is de angst die heel veel partijen hebben. En dat is ook de reden waarom jongere boeren dat niet direct zien zitten om dat over te nemen.
0: Daarom staat het ook enigszins stil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is dus de zekerheid is denk ik misschien nog wel meer nodig dan een oplossing die iedereen tevreden stelt. Maar zekerheid voor de een is pakt niet altijd goed uit voor de ander. En hoe de samenleving dat zeg maar verwerkt en hoe ze daarmee omgaan, ja, dat. Daar gaan we het over hebben. En ik denk dat we daar in Steenwijkerland in de politiek ook nog genoeg over te doen krijgen. Omdat wij hier echt een heel groot Natura 2000 gebied hebben. Wat heel veel mensen zal raken die daaromheen een bedrijfsvoering hebben.
0: Ja. Laatste wordt er sowieso niet over gezegd. In stedelijk land niet, maar ook landelijk niet. Dus het zal de komende periode regelmatig wat nieuws zijn, zeg maar. Ja. Meepraten. Daar komt
1: het. Ja, en wij gaan ons best doen voor mensen die daar een aandeel rond vinden van deze ideeën. Om te kijken van wat kunnen we doen om het zo goed mogelijk te laten landen.
0: Bespreking van de perspectiefnota, dat is het eerste wat op tafel komt. Eén zaak wordt er al regelmatig uitgelicht door de pers. Dat is het museumplan. En niet alleen door de pers, ook door alle musea die daarmee te maken hebben. De ene is boos en de ander niet. Hoe zie je dat?
1: Ja, hoe ik dat zie. We hebben natuurlijk in de politiek al best wel lang het museum in de combinatie van een aantal functies rond de binnenstad van Steenwijk bediscussieerd. Mm-hmm. We hebben daar als raad ook op enig moment middelen voor beschikbaar gesteld. En gezegd van, nou ja, binnen dit soort budget zou het mooi zijn dat je een aantal zaken kan regelen. Hè? Circusmuseum, nog een paar dingen, de bibliotheek, paardenvetstallen, spijkervetstallen. Ja. En dan kijken of dat een mooie oplossing geeft voor die binnenstad en dynamiek. En ja, daar heb je ook heel veel vrijwilligers voor nodig die in die verschillende organisaties zitten rond die musea en samenwerking nodig. En waar de raad eigenlijk altijd tegenaan hikte van we hebben heel veel mooie ideeën. Maar in de exploitatie zijn we dan nog steeds heel veel geld jaarlijks kwijt. En dat is ergens wel een grens. En er is ook heel enthousiast aangegeven, nou, er zijn heel veel subsidies en die heeft men geprobeerd binnen te krijgen. Maar dat is niet op alle fronten gelukt. En we zouden een stukje grond aankopen en dat is ook niet gelukt. En dan zie je dus dat soms door ook redenen buiten de raad om dingen niet zo makkelijk gaan. Ja, en dan moet je op een gegeven moment wel de afweging maken met elkaar van gaan we er nog meer geld voor uitgeven? Of zeg je van nee, dat geld dat blijft staan en ze worden gevraagd, de organisaties en de partijen die aangaat, om binnen dat budget met elkaar te kijken van wat dan nog wel mogelijk is. Omdat als je de ambities te hoog legt, is gebleken, dan zetten we onszelf ook op slot. Nou, en dat kun je teleurgesteld in zijn. Dat snap ik misschien ook wel. Maar wat je bijvoorbeeld op heel veel plekken ziet, is dat er vanuit de samenleving mensen zijn die het initiatief nemen en die op een gegeven moment zeggen van nou, dit gaan we doen, zo gaan we het regelen. En hier is dat een beetje lastig, omdat we te lang op elkaar wachten. Er zit niet al een heel stevig bestuur dat heel sterk zijn nek uit kan steken en precies weet wat er aan de hand is, omdat zij ook zelf met elkaar daarover in discussie zijn en blijven. Maar wij gaan gewoon weer goed luisteren en het budget is nog steeds beschikbaar en wij hopen dat er goede ideeën komen waar we toch stappen in kunnen zetten. Wat wel past. Ja.
0: Wacht het af, sterkt het mee. Dank dat je op deze hete dag naar de studio wilde komen. Fietsen langzaam terug.
1: Ga ik doen.
0: En een fijn weekend.
1: Wind in de rug. Hoi.

0: Een hele goede morgen. Mijn naam is Daphne Savast en dit is het lokale nieuws van het afgelopen week. Rijkswaterstaat laat vanaf eind juni groot onderhoud uitvuren aan de snelweg A32 tussen Steenwijk en Heerenveen. De klus duurt tot eind oktober. Er kan veel hindering ontstaan. Over een lengte van 15 kilometer wordt de A32 in beide richtingen aangepakt. De Rijkswaterstaat waarschuwt alvast dat de bestuurders rekening moeten houden met hinder en extra rijtijd. De snelweg zal 's ochtends helemaal dichtgaan. Op de zolder van het bedrijfspand van Organic Food Wolvega aan de Palatinastraat in Wolvega is donderdagmiddag een brand ontstaan. De brand is ontstaan in de frituur en via het afzuigsysteem afgeslagen naar het dak. Werknemers van het bedrijf ontdekken de brand. Iedereen was op tijd buiten. Woensdagmiddag omstreeks 3:30 is er een fabriek bij de specerijenmaderij Royal Polak aan de Broekslagen in Steenwijk een brand uitgebroken. Het zou hierbij om een kleine brand gaan in een van de filterinstallaties boven de fabriek. Brandweerleden zijn geruime tijd bezig geweest met het lokaliseren van het brand. Een gedeelte van het bedrijf was ontruimd. De precieze oorzaak en hoeveel schade er is nog niet bekend. Twee storingen zorgen in de nacht van woensdag op donderdagavond voor overlast in Oost- en Westerlingenwerf. In meer dan 40 straten in Wolvega viel rond 10:30 de stroom uit. Tegelijkertijd kwamen inwoners van Wolvega en andere dorpen in de gemeente ook zonder water te zitten door een leidingbreuk. Rond 1:20 was er zowel weer stroom als water. In de pub 84 aan het Centrumplein in Wolvega zaten mensen klaar om de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië te kijken toen de stroom uitviel. Op hun telefoons keken ze bij kaarslicht de eerste helft. Dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Ilse Herder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom. Jij bent coördinator sociale veiligheid VV Dolde Veste 54. Nou, dat is een hele mond vol.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ieder mailtje wat je verstuurt, staat dat ook onder?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden?
1: Ik maak me vooral hard voor dus de sociale veiligheid. Ik ben 2 jaar geleden begonnen en dat startte eigenlijk met zorgen dat er 4 V's op orde waren. Nou, dat hebben we toen wat anders aangepast.
0: Ja, en dan bedoel je die 4 V's, de voetbalvereniging valt daar niet onder.
1: Jawel,
0: VV, ook wel.
1: De 4 V's is voor het sociaal veilig sporten. En dat heeft NOC-NSF een hele mooie handleiding voor. Ja, dat was eigenlijk mijn opdracht. Maar als je kijkt naar wat ik dagelijks doe, gaat het met name om als er een incident is en daar is wat meer voor nodig en de betrokkenen weten niet zo goed wat te doen, dan help ik daarbij, geef ik advies. Of ik schakel externe partijen in voor hulp. Maar ik ben ook nu vooral bezig met preventieve dingen. Dat het allemaal wat fijner en veiliger op de club wordt, zodat iedereen fijn kan sporten.
0: En dat doe je alleen maar voor deze voetbalvereniging?
1: Ja.
0: Nee, joh.
1: Ja.
0: Maar heeft iedere voetbalvereniging Een coördinator sociale veiligheid?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, ik weet het ook niet.
1: Nee, ik weet niet hoe het bij anderen ingericht is. Ik weet wel, Olde Veste vond het gewoon heel belangrijk om dat iedereen welkom is en dat iedereen prettig kan sporten. En ik ben daar bij de jeugd ingestapt, omdat er best wel wat gebeurde, wat escalaties op het veld. Van, joh, Ilse, wil je daar eens meekijken? Maar Olde Veste vindt het gewoon heel belangrijk. Dus vandaar dat ze die functie hebben gecreëerd. En ik hoop dat veel meer clubs zullen volgen.
0: En wat voor zaken kunnen ervoor zorgen dat je je niet sociaal veilig voelt? Het eerste wat bij mij binnenkomt zijn die schreeuwende ouders langs de kant die sowieso schreeuwen, maar elkaar soms ook nog te lijf gaan. Dat is het eerste wat bij mij bovenkomt.
1: Ja, nou, daar heb je al een goede te pakken. Maar kan ook gewoon de jongens in het veld of de meiden die een escalatie hebben, een ruzietje wat oploopt en daar niet helemaal goed mee om weten te gaan. Je hebt in de erge gevallen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gelukkig hebben we daar niet zoveel mee van doen. Nee. Maar het kan ook zijn tijdens een vergadering dat iemand vervelende opmerkingen maakt en dat een ander daar heel erg mee zit. Ja, hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich prettig voelt op de club? Het is een heel breed begrip.
0: Ja, het is een heel breed begrip. Ja. En daardoor ook hele brede werkzaamheden voor jou, denk ik. En hoe kom je overal achter waar er een probleem zich voordoet?
1: Nou, daar kom je niet altijd achter.
0: Nee.
1: Dus dat is ook, daarom willen we heel graag gewoon het gesprek aangaan. We zijn wel begonnen met de randvoorwaarden creëren. Dus de VOG's, vertrouwenscontactpersonen. Die zaken die NOC-NSF ook graag wil. Maar het gaat vooral samen in contact zijn. Dus die sociale cohesie, dus de samenhang onder mensen, het verbinden van een vereniging, zodat we het wel wat sneller horen als het nodig is. Maar we hebben natuurlijk meerdere mensen. Ik ben niet in mijn eentje bezig. Dus ik breng het onder de aandacht bij verschillende mensen die veel contact hebben met bijvoorbeeld trainers of leiders. Ja, dat zijn de ogen en de oren van de club. Dus als het nodig is, komt het bij mij. En dan heb je het over wat grotere dingen die aandacht vragen. Maar de kleine onderwerpen die worden wel opgepakt door anderen.
0: Maar doe jij dit vrijwillig?
1: Ja.
0: En wat ben je van beroep dan? Doe je ook iets in dit kader?
1: Ja, ik ben ambulant hulpverlener. En dat is ook waarom dit me wel heel erg ligt. En ik kom vooral bij mensen die in crisis zitten of beperkingen hebben waardoor het leven wat moeilijker is. En ja, een sportclub kan het verschil maken voor iemand in het leven. Ja, dat kan ik als hulpverlener niet. Dus daarom vind ik het zo belangrijk dat een sportvereniging een prettige plek is voor mensen. Want het is echt een uitlaatklep.
0: Ja,
1: ja, daarom vind ik het zo belangrijk.
0: Ja, het is zeker belangrijk. En tegelijkertijd zal het ook heel veel uren werk kosten.
1: Ja, ja, veel meer dan heel veel vrijwilligersfuncties, denk ik.
0: Ja,
1: maar
0: zeker.
1: Met liefde, want ik krijg er ook heel veel voor terug. En je hoort echt bij de club. En ik vind het heel erg leuk om te doen.
0: Nou, geweldig. Nou, ja. Top. Maar er staat iets te gebeuren.
1: Ja, de intentieverklaring bedoel je, denk ik.
0: Ja,
1: ja, die hebben we vorige week hebben we een bijeenkomst gehad over de intentieverklaring. Die is eerder gevraagd aan alle sportverenigingen in Steenwijkerland. De gemeente wil heel graag dat elke vereniging zich inzet om een sociaal veilige sportvereniging of Ook met cultuur. De clubs die te maken hebben met cultuur. Er zijn meerdere die gevraagd zijn. Om een intentieverklaring te tekenen. En er zijn 28 verenigingen die dat hebben gedaan. En die zijn samengekomen ook op een avond waar NOC-NSF sprak. En daar mocht ik ook een stukje vertellen over hoe ik beleid naar praktijk omgezet heb.
0: Ja,
1: maar de gemeente die vindt het heel belangrijk.
0: Ja.
1: En gelukkig 28 clubs dus ook al.
0: Ja. En wat staat er in zo'n intentieverklaring? Een paar highlights.
1: Er staat op dat je dus die 4 V's waar ik net even naar verwees, dat die ingericht worden. Dus dat betekent dat je de VOG's op orde hebt voor de vrijwilligers die met kwetsbaren of jeugdigen te maken hebt. Vakkundige trainers of leiders. Dat je vertrouwenscontactpersonen hebt binnen de verenigingen. En dat je een gedragscode hebt. Een verklaring hoe we met elkaar omgaan. Dat staat erin. En dat de vereniging zich inzet om vooral een fijne omgeving te creëren, maar ook bezig is met preventie. Dus voordat het escaleert, dat we al bezig zijn van hoe voelt iedereen zich en wees welkom. Ja, dat zijn echt wel belangrijke dingen van die intentieverklaring.
0: Ja, ja. En die is dus getekend. 28 clubs, zeg je?
1: Ja.
0: Waarvan VV Oldevest er één is.
1: Ja.
0: Nu is alles een beetje op de rol. Ook qua werk. Want hoe lang doe jij dit?
1: Ik doe het nu 2 jaar voor Oldevest.
0: Ja. En heb je het gevoel dat alles een beetje op de rol is en dat je iets minder werk krijgt? Of is dat helemaal niet zo?
1: Dat is net hoe we het zelf invullen. We willen graag nog wat meer. Dus als je kijkt naar die 4 V's, de VOG's hebben we op orde. Alleen nog net niet helemaal. En er komen weer nieuwe trainers en leiders. Dus daar moeten we het weer opnieuw voor aanvragen.
0: Oh, ja.
1: En we willen graag alle vrijwilligers een VOG. Dus we hebben nu vooral degene die te maken hebben met de kwetsbaren en jeugdigen. Maar we willen uitbreiden. En we willen het nog wat beter doen. We willen professionaliseren. En we willen het gedrag hebben binnen de hele club. Dus het is net welke doelstelling je zelf stelt. Dus Oldevest blijft er nog druk mee.
0: Ja, precies. Want iedere keer als je denkt, nou, dit kunnen we afvinken, dan hebben we goed onder controle, dan is er wel weer iets anders waarvan de club zegt van, dit is toch ook belangrijk, daar gaan we nu aan werken.
1: Precies. Ja. En Oldevest wil graag doorgaan, doorontwikkelen op dit gebied.
0: Ja. Jij noemde net nog één ding. Dat de leden van de club daar ook achter staan. Maar zijn er leden van de club die er niet achter staan?
1: Nou, het is meer dat ze het misschien niet altijd weten wat er allemaal gebeurt. Ik heb het nu 2 jaar lang ook veel achter de schermen gedaan om kaders in te richten, om mensen in belangrijke posities hiervan op de hoogte te brengen en te informeren. En we gaan het nu toch echt actiever uitdragen. Dus we gaan ook alle leden meenemen in het stuk waar we mee bezig zijn. En dat is nog niet altijd gebeurd, met kleine onderwerpen wel. Maar we willen dat toch nog wel verder uitdragen.
0: Je bent nog lang niet klaar.
1: Nee.
0: Dan komt het op niet.
1: Nee.
0: Hey, dankjewel voor de toelichting en sterkte en succes met je werkzaamheden.
1: Dankjewel.

0: Even kijken, Elias Schotsman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zit hier fris en fruitig, moet ik eerlijk zeggen. Zo zie je er wel uit. We gaan het hebben over de Monkey Fun Run. En gelukkig is die volgende week, zeg.
1: Nou, zeg dat wel. Dat was wel even spannend de afgelopen weken. Ja. Maar met de voorspellingen die we voor nu, voor volgende week zondag hebben, 3, 4, 25 graden, nee, is dat perfect weer voor ons.
0: Ja, precies. Maar dat betekent wel dat je nu in de periode ernaartoe zaken moet ondernemen. En oftewel ook in deze hitte
1: nou, dingen absoluut, moet doen. Absoluut. Dus ik zei het al, ik zit hier met zwart op de handen en een vergeelde korte broek. Nee, we zijn dit weekend lekker aan het bouwen met een man of 10. We hebben dit jaar een nieuwe route. Dus daar kan ik wel even wat over noemen.
0: Ja.
1: Dat vraagt iets van de bouw van ons.
0: Nou, stel dat er nog iemand luistert die nog nooit van de Monkey Fun Run heeft gehoord.
1: Ja. Nee, het is een sportevenement, een mutrun met 3 routes, 4, 8 en 12 kilometer. We richten ons primair op ouders met kinderen om sport te beïnvloeden. En het idee is dat je hardlopend of wandelend de route volbrengt. Met op de route in totaal zo'n 60 hindernissen. Variërend van klim de bult op tot een mooie glijbaan van de Stadsval af. Uitdagende hindernissen over de Steenwijker A en wat dan niet meer zij. En we sluiten de middag af met een dog survival. Dus de route van de 4 kilometer met een aantal aanpassingen is ook geschikt voor mensen die met hun hond een leuk avontuur willen doen. Dus dat is wat we doen op zondag 5
0: ja,
1: juli.
0: En dat was die afsluiting met de honden was vorig jaar, nee, dat jaar daarvoor uitgetest. En vorig jaar was het...
1: Ging goed. Ja, dus die kaarten waren zo weg. En dit jaar gaat dat weer goed. Dat is in trek, dat is leuk, dat is nog een beetje origineel. Dit zie je nog niet zo heel vaak, nog niet zo heel veel in de omgeving.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Jullie zijn nu dingen aan het opbouwen, maar je zei net al, nieuwe routes.
1: Ja. Ja,
0: wat dus voor de hoeveelste keer wordt het nu?
1: Uit mijn hoofd 6e, pik me er niet op vast. 6e, 7e keer. En we hadden elke keer ongeveer dezelfde route. Dus 4 is het centrum en Ramswoerte, dat is weer hetzelfde. Daarna gingen we altijd naar de Ruksveense Plas. En dan ging de 12 kilometer ook nog naar industrieterrein aan de rand van Steenwijk. Groot Verlaat. Nu gaan we, de 4 kilometer is nog steeds centrum en Ramswoerte. Dan komen we terug bij de Meente en dan gaan we de andere kant op. Dan gaan we linksom door de Woldmeente heen. Om de linkerkant van de woonwijk een beetje langs de A en het water wat daar loopt. Onder de weg door bij de Texaco, bij de SO. En dan langs de Steenwijker A. Met een aantal uitstapjes naar bedrijven die daar gevestigd zijn. En dan op het einde van de A, daar splitsen we. En dan gaat de 12 kilometer zelfs nog weer onder de snelweg door. Daar zit een duiker en daar kun je je doorheen waden. En dan mogen we een rondje maken over Ezewold om de zandafgraving van Roelofs Hellinga. En dan weer terug. Dus een rondje daar, dat is de 12. En dan weer terug aan de andere kant van de A. En dan langs voor de bedrijven, langs voor de Agrivac en zo weer richting station.
0: Nou, dat klinkt hartstikke leuk, zeg. Ja, en dat is ook voor de mensen die ieder jaar meedoen een uitdaging om weer nieuwe zaken...
1: Ja, nee, dus dat was wel de ambitie. Dus organisatorisch helpt het ons soms om dingen op dezelfde manier te doen. Hoe kunnen we deelnemers een beetje blijven boeien en enthousiasmeren? Hebben we deze keer de uitdaging op ons genomen om inderdaad die nieuwe route te doen.
0: Ja.
1: Dat biedt nieuwe kansen. Ook nieuwe bedrijven die met ons een stukje samenwerking willen aangaan. Waarbij we over het terrein, door het gebouw, prachtig gebruik mogen maken van allerlei spullen en dingen. Dus so far lijkt dat nieuwe routestuk lijkt heel goed te gaan.
0: Mooi. Ja. En het is niet alleen voor de mensen die meedoen heel erg leuk. Het is ook voor de kijkers erg leuk. Ja. Vooral als je op punten gaat staan waar ook mensen zwart van de modder weer uitkomen. Ja. Of bijvoorbeeld, ja, je ziet ook dingen die je eigenlijk niet eens wist dat je... In de binnenstad, waar vroeger het politiebureau was, zeg maar. Nu die bekende pizza bezorger. Dat je daar onderdoor, onder het parkeerterrein door kan waden.
1: Ja, absoluut.
0: En dan ineens in de Looijensgracht tevoorschijn komt.
1: Ja, ja,
0: fantastisch om daar te gaan kijken.
1: Ja. Ja, dus we hebben een aantal. Nou, we gaan natuurlijk over de markt. Dat is altijd een druk punt. Wat u zegt, door de grachten heen. Nou, we hopen dat de Woldmeente een klein beetje uitloopt om die dag wat te koekeloeren.
0: Ja.
1: Nee, dus vanuit een onderzoekje van vorig jaar. Dus op de dag zelf hebben we zo'n 1800 tot 2000 deelnemers, inclusief honden. Qua bezoekers, het is een beetje koffiedik, hè. Zitten we wel op 4.500 tot 5000 mensen die ergens op de dag een stukje of de hele dag komen kijken. Ja. Vanuit hun tuintje op de markt of,
0: of op de fiets. En dan ga je daar naartoe. Ik spreek voor mezelf.
1: Ja.
0: En dan ga je daar naartoe. Dat is gewoon hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En af en toe komt er nog eens iemand langs die je kent. Nou, dat is nog leuker.
1: Ja,
0: ja. Ja, geweldig, joh.
1: Ja,
0: mooi. Die kaarten, die zijn allemaal al weg?
1: 80%. Dus een aantal startvakken zijn dicht. Maar op alle afstanden zijn er nog kaarten te verkrijgen.
0: Okay.
1: Dus als je nog zin hebt, zeker wetende dat het weer volgend weekend niet extreem is. Kijk even op onze website monkeyfunrun.nl en koop daar je ticket.
0: En kun je op de ochtend zelf nog iets aanmelden? Of liever niet?
1: Nee, we bereiden de startvakken voor. Dus het laatste moment van inschrijven is wel de dag voor de run. Okay. Dus je helpt ons door op uiterlijk de zaterdag 4 juli jezelf in te schrijven. Omdat we daarna dan het proces van tickets opname en bandjes en dat soort dingen qua registratie moeten doen.
0: Ja, nee, die
1: dus
0: dag zelf.
1: Zelf ja. Nee, dat lukt net niet. Nee.
0: Ga je alle kaarten verkopen? Want jullie hebben heel veel sponsoren. Daar doen jullie ook heel veel werk voor. En helemaal fantastisch. Maar deelname bijvoorbeeld met hond is best nog wel... best wel prijzig.
1: Ja.
0: Maak je zorgen dat je daarom niet alles kwijt zult raken? Of komt dat goed?
1: Ik denk dat het goed komt. We komen uit op 95 tot 100% bezetting. Tickets die we verkopen. Ook hebben we last minute wel een aantal afmeldingen en afzeggingen, waardoor we een stukje geld terug starten dat. Nee, we liggen niet wakker van het al dan niet uitverkopen of voldoende verkopen van tickets, zodat het financieel ook voldoende oplevert. Zeg maar.
0: Nou, sponsoren en deelnamegeld, dat brengt natuurlijk geld in het laadje om te kunnen organiseren. Maar de vrijwilligers,
1: ja.
0: Hoeveel zijn er niet?
1: In de commissies gedurende het jaar een man of 30. Op de dag zelf 150.
0: Is wat.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, dat zijn mensen langs de hindernissen. Mensen bij het facilitair, bandjes, jassen, dat soort zaken. Fotografen, verkeersregelaars. Dus een aantal professionele organisaties, reddingsbrigade, duikers. Maar vooral heel veel, met name mensen uit Steenwijk die we erg dankbaar zijn, die op de dag bij een hindernis staan. En dan moet je voorstellen, je doet enerzijds de deelnemers wat aanmoedigen. Anderzijds ben je vooral een stukje spreekbuis. Dus hey, zie je dat er iets niet helemaal lekker gaat, zie je dat iemand onderuit gaat en een blessure of een stukje letsel oploopt, ben je vooral de schakel naar onze centrale post, die dan schakelt met de nood/hulpdiensten.
0: Ja, ja.
1: Dus een beetje plat. Net niet iedereen. Vast een heleboel mensen die dit kunnen. Je hoeft geen een medisch wonder te zijn om bij een hindernis te zijn. Je bent vooral de ogen en oren van onze professionals die achter de schermen klaarstaan.
0: En het is weer gelukt, die 150.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja. Hoewel, mocht er last minute nog iemand denken van, hey, ik zou het leuk vinden om op zondag, met name op die zondag, nog een kleine bijdrage te leveren. Dan ben je nog van harte welkom. Als we nog 3, 4, 5 mensen erbij zouden kunnen krijgen, dan kunnen we nog net iets meer, een aantal posten wat meer bezetten. Dus mocht er iemand denken, hey, dat lijkt me leuk,
0: ik
1: dan
0: hoop dat
1: heel graag.
0: Ik hoop dat dat gaat lukken. Wij gaan naar het nieuws van 11 uur. En daarna zijn we bij u terug met het Rouwcafé, Staatsbosbeheer, optrommelactie, Goed Nieuwskrant. Dat allemaal na 11 uur. Tot zo.
2: Van Nederlandstalig tot rock. Je hoort alles. Op RTV Slos.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Door Al Begens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

Zeit die Mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv land. Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd ook de kop. Ik zing dit lied voor al mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is heel simpel. Kijk, ik zing het. Wat is er aan de hand? En hoe zing ik? En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal. Ach, houd op de koppen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.